En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoorn en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgaans geacht feestelijk en niet al te diepgravend te zijn, maar in zijn late jaren trokken Mozart zich daar heel weinig van aan. De serenade in C klein is somber en doet qua ernst niet onder voor zijn strijkkwartetten. Waarvoor Mozart het stuk schreef is niet bekend, maar het zal vast niet zijn voor een feestelijk diner.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis, groot voor twee klarinetten en drie bassethoorns KV-411 van Mozart, door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten KV-487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld, maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meijer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sanssouci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En die nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Gossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734. Studeerde bij de Paters in Antwerpen. Ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. En dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle rekenaars, hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André Ernest Modest Gretry in 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de tuba mirum. In de tuba mirum hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. De eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan. Jacqueline Lamy, de mezzosopraan. Francine Bastianelli is de alt. Roland Bufkens, de tenor. Louis Hendricks, de bas. En Anne Fradibis op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB. Nu het RTBF en de Vlaamse BRT, Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met Congada van de Braziliaan Francisco Migone. En we keren weer terug naar de Manuel Gomez Carrillo. Deze muziekethnoloog publiceerde heel wat boeken over de volksmuziek van Noord-Argentinië. Daar draait het ook om in de Rapsodia Santiaguena. Net als Fiesta Criolla is dit een oorspronkelijk geschreven werk voor piano. De Rapsodia schreef de componist in 1920 en in 1922 de orkestversie. De titel slaat op Santiago del Estero, waar de componist geboren is, en in 1943 verhuisde hij naar Buenos Aires.

De Rhapsodia Santiaguena hoort u in een uitvoering door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Argentijnse componist en dirigent Juan José Castro begint zijn Sinfonia Argentina met een dans uit een sloppenwijk in Buenos Aires, Arrabal. En daar ontstond overigens ook de tango.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met het eerste deel uit de Sinfonia Argentina Arabal van Juan José Castro. Van 1934 gaan we naar 1926 en we gaan luisteren dadelijk naar Tres Danzas van de Colombiaanse componist Guillermo Uribe Uquin. Drie verschillende dansen uit Colombia staan centraal in dit werk. Waarbij wel gezegd moet worden dat in deze dansen Venezuela en Ecuador om de hoek komen kijken. Deze dansen vinden we ook terug in de pianomuziek van de componist die hij schreef vanaf 1927 tot en met 1939. De componist herzag de partituur in 1940.

Dat was Tres Danzas van Guillermo Uribe Ukin. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. We gaan naar Bolivia en luisteren naar de eerste van de 6 Indios van Eduardo Gaba uit 1934. U hoort aan het klaversymbool Teresa Laredo.

0: Tot slot speelde de Boliviaanse claveciniste Teresa Laredo een mooie bladzijde uit Zes Air Indios van Eduardo Calba. Tot zover deze eerste aflevering, samengesteld door Cassandra van Acht.
1: De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Word nu vriend van de Concertzender. Voor €25 of meer ontvangt u als welkomstcadeau onze nieuwste cd met eigen opname.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Een nieuwe tune. Virtuose, nerveuze muziek met een onstuitbare ritmische drive. 25 jaar jong barstte Beethoven van de energie. Je hoort het erin terug. Hij was vast van plan om de wereld te veroveren. Dit fragmentje komt uit de finale van een vroege sonate van Beethoven, uit een van de 3 sonates die hij opdroeg aan zijn leraar Haydn. Het afgelopen jaar stond, soms tot vervelens toe, van A tot Z in het teken van 250 jaar Beethoven. Mijn collega's bij de concertzender hebben een jaar lang letterlijk al zijn muziek laten horen in het programma Leven Beethoven. Een prestatie. Terwijl zij met Beethoven in de weer waren, hield ik me bezig met de contacten tussen Mozart en Haydn in Geniale Muziekvrienden. En omdat Mozart al op zijn 35e overleed, richtte ik op den duur de schijnwerpers bijna volledig op Haydn. Tegen de tijd dat die in 1809 de laatste adem uitblies, was bij mij het idee geboren om op zoek te gaan naar contacten tussen Haydn en Beethoven. Toen Beethoven in 1792 van Bonn naar Wenen verhuisde, deed hij dat vooral om les te nemen bij Haydn, die op dat moment met afstand de beroemdste componist ter wereld was. Maar al veel eerder kreeg Beethoven te maken met Haydn en zijn muziek. Daarvoor moeten we wel een heel eind terug in de tijd. Rond 1780 begon het internationaal zaken doen voor Haydn steeds belangrijker te worden. Geregeld had hij Engelse uitgevers over de vloer en verkocht dan zijn muziek voor grof geld. Hij ontpopte zich als een keihard zakenman die er niet voor terugschrok om op eerdere afspraken terug te komen als hij daar financieel wijzer van werd. Zijn filosofie daarover komt naar voren in een brief. Hij schrijft: "Mijn omstandigheden zijn nou eenmaal van die aard dat ik mijn werk verkoop aan de hoogste bieder." Haydn was sowieso niet iemand die zich de kaas van het brood liet eten. Hij kreeg bestellingen uit Parijs en zelfs van het hof in Napels. Dan, in 1785, krijgt hij een vererende opdracht uit Spanje, uit Cádiz om precies te zijn. Een groot bewonderaar van Haydn, componist Boccherini, werkte op dat moment in Madrid en hij was samen met talloze andere mensen verspreid over Europa, speciaal een groot liefhebber van een vroege religieuze compositie van Haydn, zijn Stabat Mater. Uit dat stuk wil ik graag een kort gedeelte laten horen. De dalende chromatiek, dat wil zeggen halve toonafstanden, aan het begin zijn van een onbeschrijfelijke troosteloosheid.

deel uit Haydn's Stabat Mater, in heel Europa zeer populair. En ook bij Haydn's collega Boccherini, die dus in Madrid werkzaam was. Ze denken dat hij Haydn heeft aanbevolen bij José Salud de Santa Maria, een invloedrijke markies die priester was geworden. Deze religieuze edelman had er kennelijk wel wat geld voor over, want wat hij van Haydn verlangde, dat was niet simpel. Het ging om iets tussen een passiespel en een mis in, georganiseerd rond de laatste 7 uitingen van Christus aan het kruis. Op elk van die 7 uitspraken baseert een priester een preek, waarna een plechtige muzikale illustratie moet klinken van niet langer dan 10 minuten. Op de finale na, allemaal langzame muziek en daarin zit de moeilijkheid. Hoe zorg je ervoor dat het geheel niet saai wordt? Haydn deed dat onder meer door voor elk deel een andere toonsoort te gebruiken. Haydn's uitgangspunt was in zijn eigen woorden: ik wil muziek schrijven die zelfs op de meest onervaren luisteraars diepe indruk maakt. We gaan luisteren naar een paar delen uit die 7 letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, want zo heet die compositie. We horen de inleiding, daarna 2 delen en tenslotte Haydn's verklanking van de aardbeving. Daarin mogen de trompetten en de pauken ineens ook meedoen.

Dit was het strijkkwartet Opus 76, nummer 4 in Bes Groot van Joseph Haydn, in een uitvoering van het Orlando Quartet. U luistert naar het programma Zuiver Klassiek van de Concertzender. We beperken ons niet alleen tot de grote meesters in dit programma. De mindere goden komen in de loop van onze zwerftochten ook aan bod. Maar de mindere goden hebben meestal ook wel raakvlakken met een van de grote. Vandaag kiezen we voor Christiaan Ernst Graaf, hofcomponist van de Oranjes in de tijd dat Mozart Den Haag bezocht. Weliswaar was Christiaan Ernst Graaf van Duitse origine, maar toch volledig geaccepteerd als Nederlands componist. Van hem gaan we horen de symfonie in C groot opus 14 nummer 4 uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman. En de delen zijn Allegro, Andante en tenslotte Presto.

U hoorde de symfonie Opus 14 nummer 4 van Christian Ernst Graaf, uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Tom Koopman. We sluiten af zoals we begonnen zijn met Schubert, maar nu instrumentaal. Martijn van den Hoek, in 1986 winnaar van het Utrechtse Liszt-concours, speelt Schubert's Impromptu in Besgroot, Opus 142 nummer 3. U wordt bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

Dit is de Concertzender met deel 2 van onze serie De Eerste Wereldoorlog. En we gaan verder waar we in deel 1 gebleven zijn, namelijk met de Eerste Symfonie, oftewel de Gothic van Havergal Brian. Hij leefde van 1876 tot 1972. We beginnen met het Ludex Crederis Esse Venturus uit het tweede deel, het Te Deum. En daarmee zijn we pas echt beland in de Eerste Wereldoorlog, compleet met de vier fanfareorkesten. Daarna volgt nog het Te Ergo Quesumus. Dat begint lyrisch, maar uiteindelijk breekt de chaos uit en wordt het donker, gitzwart. En tenslotte blijft alleen het koor over. U hoort Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Diverse Britse koren. David Good orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabbins.

U hoorde 6 sonatines voor harp opgedragen aan Madame Krumpholz. Sonatines geschreven door Jan Ladislav Dusek. En de harpiste Masumi Nakasawa speelde nog de 6e en laatste sonatine op een enkel pedaal harp. En intussen is Jan samen met zijn geliefde Annemarie Krumpholz gevlucht naar Londen. En daar ontmoet hij Domenico Corri en zijn dochter Sofia. Jan en Sofia stapten in 1782 in het huwelijksbootje. En uit deze tijd is de tweede sonatine opus 34. En ook deze keer wordt hij gespeeld door harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp.

Harpiste Masumi Nakasawa speelde op de enkelpedaalharp de tweede sonate opus 34 van Jan Ladislav Dušek. En hiermee speelde harpiste een versie voor harp van de Engelse ballade In the Dead of the Night, ook van Dušek. Gaat u maar luisteren.

Ik blijf het herhalen. Masumi Nakazawa, ze speelde op de enkelpedaalharp. Werk van Dussek, een Engelse ballade. En dan hebben we nog klaar liggen een mooie andante uit het Andante en Rondo. Van Dussek dus.

En dat was tot besluit van deze eerste aflevering van de nieuwe serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harp, met in dit deel 1 muziek van Jan Ladislav Dusek. Een andante en rondo voor harp dus, en het werd gespeeld op een enkel pedaalharp door Masumi Nakasawa. Volgende keer weer muziek gemaakt door op harp door Masumi Nakasawa. U luistert naar een serie van Cassandra van Acht.

0: Het is vandaag 1 januari 2020 en naast Gelukkig Nieuwjaar roepen wij bij de concertzender Leven Beethoven. Het is een juichkreet die u gedurende dit jaar nog heel vaak zult horen. Het is namelijk 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven geboren werd. En dat is een belangrijke reden voor de concertzender om nu eens uitgebreid aandacht te besteden aan deze uitermate belangrijke componist. Mijn naam is Pauline Verburg en bij me zit Aukelien van Hoytema, die samen met Robert-Jan de Neve eindredacteur is van het Beethoven-project dat de concertzender u dit jaar gaat presenteren. Het is een enorm project, Aukelien. Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?
1: Pauline, het is inderdaad een gigantisch project. We gaan alle werken van Beethoven gaan we in dit jaar, dus van 1 januari tot 31 december, gaan we draaien. Echt alle werken. En dat doen we 's ochtends van 10 tot 11 op elke werkdag.
0: En dan hebben we genoeg tijd om alles te laten horen?
1: Dat hopen we. Ja, ik hoop dat we niks overhouden. Maar we hebben het natuurlijk wel ongeveer uitgerekend. En dat schijnt te kunnen. Zelfs de werken die ook toegeschreven worden aan Beethoven, maar die niet helemaal zeker zijn dat ze van Beethoven zijn hand zijn. Ja.
0: En dat betekent dus ook dat er ook aandacht is voor onbekendere werken?
1: Ja, alle werken, dus ook de onbekende werken. En dat is natuurlijk echt leuk. Iedereen heeft al van de strijkkwartetten gehoord, van de symfonieën, van de sonates, van de trio's. Dat zijn allemaal bekende werken. En van Fidelio, de opera en Missa Solemnis. Maar er is nog zo ontzettend veel meer. En Beethoven was echt een groot componist. En je kunt van een groot componist zeggen dat alle werken van een groot componist, van een meestercomponist, zijn ook altijd goed.
0: En denk je dat het programma zowel geschikt is voor liefhebbers als voor beginners van Beethoven?
1: Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Op de maandag dan gaan we altijd in gesprek met een echte bekende artiest. Een componist of muzikoloog of een muzikus die heel veel met het onderwerp van die week heeft te maken. Want we delen dus de weken in onderwerpen, bijvoorbeeld het strijkkwartet, zullen we een paar weken voor nodig hebben. De trio's, de symfonieën. In ieder geval, dat komt allemaal aan bod. Maar aan het begin van zo'n week, maandag, om echt een beetje erin te komen, zal bijvoorbeeld Jeffrey Match over de pianoconcerten van Beethoven praten, met voorbeelden natuurlijk. En dan de rest van de week worden die pianoconcerten dan gedraaid. Zo gaat het in elkaar zitten.
0: Dus we worden een beetje bij de hand genomen.
1: Absoluut.
0: Door al het repertoire van Beethoven.
1: Ja.
0: Geweldig. Ik heb al heel veel zin in ieder geval. Misschien is het leuk om eens even in vogelvlucht Beethoven als persoon, als componist door te nemen. We hebben even tijd. We gaan ook wat muziek laten horen. Waar wil je beginnen?
1: Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes wat zeggen over die genres die hij allemaal heeft beoefend. Want
0: ja,
1: dat is natuurlijk zo ongelooflijk veel. Ja, we kennen die opera, we kennen de toneelmuziek, er is balletmuziek. Er zijn heel veel koorwerken, wel 16 koorwerken met orkest, waar waarschijnlijk alleen Christoph am Ölberg bekend is. Dan zijn er eindeloos veel orkestwerken, behalve de symfonieën, 55 Duits

0: dansen, menuetten, lentlers enzovoort.
1: Hoeveel uur is dat wel niet?
0: Die Duitse dansen zijn natuurlijk kort en de symfonie lang. Maar er is ontzettend veel voor vocaal kwartet, voor vocaal trio, orkestliederen, militaire muziek, die je ook nooit hoort. Al die kamermuziek met strijkers, dat is 35 stuks. Dus dan heb je, daar afgezien nog van de strijkkwartetten, kamermuziek met blazers, kamermuziek met piano, kamermuziek, viool, piano, eindeloos veel. En dan vind ik altijd de klap op de vuurpijl, is dat er zo ontzettend veel muziek is voor piano solo. 150 stuks. Ja, die moeten allemaal in dit jaar worden gedraaid.
1: Gaat u allemaal horen, dames en heren.
0: Ja, 150 stuks. Maar wat mij zo ontzettend opviel, en dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat er zo verschrikkelijk veel liederen zijn gecomponeerd door Beethoven. Nou ja, die zijn er dus ook allemaal. Ja. Liederen met piano, dat zijn er 90. Oh. En dan zijn er ook nog allerlei volksliederen die hij bewerkt heeft voor zang met trio, piano trio. En dat zijn er 150. Ja. Moet je je voorstellen. Nou ja, en dan nog allerlei vreemde dingen voor orgel en voor mandoline en zo. Dat gaan we allemaal horen in deze week. Maar dan wel in categorieën ingedeeld.
1: Ja, dat begrijp ik. Nou, tijd voor Beethoven himself.
0: Ja, ja wat ik natuurlijk erg leuk vind om over te vertellen is, hij is geboren in Bonn. En zijn grootvader, die kwam uit België, de zuidelijke Nederlanden. En die kwam waarschijnlijk uit een plaatsje dat Bettenhoven heette, vandaar de naam. En deze Louis van Beethoven ging naar Bonn en trouwde daar een Duitse vrouw. En Louis werd natuurlijk Ludwig, hij verduitste zijn naam. En die werd een basstem in het koor van de aartsbisschop van Keulen. En daar werd hij kapelmeester later van het orkest. En hij maakte een grote muzikale carrière daar. Die had een zoon, Johan, de vader van ons Ludwig. En deze Johan was iets minder talentvol, had wel een mooie tenorstem. Kon ook werken aan datzelfde hof, maar was altijd dronken. Had echt een drankprobleem en daardoor heeft hij niet de carrière gemaakt, net zoals de grootvader van Beethoven. En Beethoven heeft daar erg veel last van gehad. Het was een gezin waar hij uit kwam van 7 kinderen, waarvan er 4 zijn gestorven. De oudste kind heette ook Ludwig, en dat stierf. En toen de tweede, onze Ludwig, die bleef leven, godzijdank. En die had nog 2 broers die daarna kwamen. En daarna kwamen er nog kinderen, die zijn allemaal gestorven. En dat kwam toch waarschijnlijk ook, het was natuurlijk gebruikelijk dat kindersterfte was heel erg groot. Waarschijnlijk toch ook omdat Bonn een ongezonde stad was. Oh ja. De Rijn liep daar langs en die overstroomde altijd. En dat betekende dus dat er vocht en ongezonde toestanden, het was vies. Dat was natuurlijk niet goed in ideaal om op te groeien. Maar in ieder geval Beethoven heeft op 5-jarige leeftijd al laten blijken dat hij enorm muzikaal was. Maar hij werd gewoon naar school gestuurd, naar een Latijnse school. Maar die vader, die dacht, ik kan wat doen met die jongen. Dus laten we hem op zijn 11e er maar afnemen. En toen kreeg hij dus muzieklessen.
1: En alleen maar muzieklessen eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk alleen maar muzieklessen. Ja. Dus de hele opvoeding verder werd verwaarloosd. Later heeft Beethoven dat wel proberen in te halen, hoor, toen hij in Wenen woonde. Want hij was toch een geweldige intellectueel. Maar de jeugd was niet echt leuk. Hij werd ook uit bed gehaald om voor de vrienden van die dronken meneer Beethoven te spelen. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet goed en gunstig voor een jeugd. Maar hij heeft natuurlijk wel al die lessen gehad.
1: Ja, en waar bestonden die uit?
0: Nou, hij had orgelles. En hij werd al heel gauw ook assistent van de organist van een belangrijke kerk, de organist Neven. En later werd hij daar ook eerste organist. Hij had klavierlessen. En hij had vioollessen en ook altviolessen. Dus hij heeft eigenlijk al die instrumenten toch, zowel de strijkers als de klavierinstrumenten, heeft hij goed geleerd.
1: Ja. Dat is natuurlijk ook heel handig, aan de toekomst denkend, voor een componist, om daar veel van te weten.
0: En voor orkestreren en voor alles is dat heel belangrijk. Ja.
1: Ja. Ja, maar daar begon het dus allemaal mee, met al die muzieklessen.
0: Ja.
1: En trad hij toen ook al veel op?
0: Hij is, hij begon al eigenlijk op heel jonge leeftijd op te treden. En vader Beethoven was dan wel zo handig, want die wilde natuurlijk een soort van Mozart van maken, een kleine Mozart. Dan loog hij dus een beetje op de affiches over de leeftijd. Dus een 10-jarige Beethoven was ineens 8 jaar. En hij componeerde dus.
1: Ja, hoe oud was hij toen hij begon met componeren? Weet
0: ja, eigenlijk
1: dat?
0: Al. Er is in ieder geval een compositie bekend. Dat zijn 9 variaties op een mars van een componist Dressler. En dat is zo omstreeks 1782 geschreven. Waarschijnlijk begon hij al iets eerder.
1: Dus toen was hij? Even rekenen.
0: Dan was hij 12 jaar.
1: 12 jaar.
0: Want 1770 is natuurlijk zijn geboortejaar. En het is misschien wel leuk om daar een klein beetje van te laten horen. Je hoort eerst die mars. Dat is eigenlijk een beetje een vervelend stuk. En dan hoor je zijn eerste variatie. En dat vind ik dan zo geweldig. Dat heeft al zo'n kwaliteit. Zo'n eerste variatie. Maar dus eerst even die beetje vervelende mars van meneer Dressler. En dan Beethoven.

0: pianist Mikhail Pletnev was dat. En hij speelde het thema en de eerste variatie uit een thema en 9 variaties die Beethoven componeerde. En het lijkt erop dat dat eigenlijk de eerste compositie is waarvan we weten dat hij geschreven is.
1: Ja, in ieder geval de eerste compositie die we kennen.
0: Ja, ja.
1: En hij zal waarschijnlijk al eerder probeersels hebben gemaakt. Maar het aardige van deze pianist is, Mikhail Pletnev, dat hij echt eigenlijk heel stijf tot die mars speelt. En dan denkt hij, ja, nu komt echt muziek. En dan
0: gaat het bloeien.
1: Speelt het helemaal mooi en dan bloeit het op. Ja, de deskundigen die hier op maandag altijd zitten, die mogen ook echt zelf hun opname uitzoeken. Maar we hebben natuurlijk van tevoren al alle opnamen van Beethoven hebben we verzameld in diverse versies. En,
0: ja, er staan hier een heleboel dozen met cd's.
1: Ja, precies. Daar kan uit gekozen worden, maar de deskundigen zullen echt hun favoriete opname wel meenemen.
0: Want iedere week komt er iemand over zo'n onderwerp praten. Dat lijkt me heel mooi en ook heel fijn voor u als luisteraar om zo meegenomen te worden in de stukken van die week. Aukedien, ik moet zeggen, ik blijf nog een beetje bij die vader hangen. Wat was de rol van de moeder eigenlijk? Is daar iets over bekend of was die...
1: Er is wel wat bekend, want er is een familie geweest die bevriend was met de Beethovens. En die hebben vrij veel brieven geschreven. Dus die moeder was aardig, maar was geloof ik niet erg veel invloed had ze op die opvoeding. Dat was toch echt die vader.
0: Die was heel dominant.
1: Heel dominant. En op een gegeven moment, toen Beethoven wat verder was en in Wenen zat... toen heeft hij de opdracht gekregen om toch ook voor die twee broers te zorgen. Omdat die vader eigenlijk helemaal niet meer sober was. En toen heeft hij gevraagd aan de keurvorst of hij het salaris van de vader kon krijgen om die broers op te voeden. En dat heeft hij gekregen, maar niet helemaal de helft.
0: Dus zijn vader kon zijn drankjes nog gewoon blijven betalen.
1: Daar die kreeg hij nog, ja.
0: Ja. En, maar je zegt ook van nou, hij heeft dus veel is gaan componeren, heeft heel veel muziekles gehad. Het orgel was een belangrijk onderdeel daarin, hè?
1: Nou, hij heeft veel orgel gespeeld. Hij moest natuurlijk in de kerk spelen, dus hij zal wat diensten begeleid hebben. En werk van anderen dus gespeeld hebben. Maar hij heeft natuurlijk ook zelf gespeeld. Vaak wordt dat... als het gespeeld wordt, op piano gespeeld. Maar wij hebben een van de twee preludes, opus 39 voor orgel of piano, hier gespeeld door Wolfgang Kleber. En het is misschien wel aardig om daar toch even naar te luisteren.

0: Dat was de eerste van twee preludes, opus 39, voor orgel of piano van Beethoven. Ditmaal dus op het orgel en dat werd bespeeld door Wolfgang Kleber. Ik ben overigens wel benieuwd hoe dit op piano klinkt, Aukelien. Ik denk dat het een hele andere dimensie geeft.
1: Zeker, maar heb je ook gehoord hoe ongelooflijk chromatisch dat stuk is? Allemaal halve noten en daar akkoorden op. En daardoor klinkt het ontzettend modern.
0: Nou, nog steeds. Dus ik denk dat het in die tijd al helemaal als modern werd ervaren.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Je noemde het net al heel eventjes, het woord wenen viel. Hij komt uit Bonn. Je gaf al aan, was daar nog niet bepaald een geweldig klimaat om in te leven. Bovendien was er weinig te doen, denk ik, voor jonge, ambitieuze mensen als Beethoven.
1: Nou, voor zo'n talent als Beethoven was het natuurlijk te klein. Ja. Maar het had wel een heel aardig muziekleven, hoor. Was toch een orkest en er waren die zangers. En die keurvorst hield kennelijk toch wel van muziek.
0: Maar hij verlangde naar meer.
1: Natuurlijk, naar het centrum van de muzikale wereld in die tijd, Wenen.
0: Ja. En hij ging.
1: Hij ging. Hij ging in 1787. En hij was dus 17 jaar oud, want hij wilde zo dolgraag Haydn ontmoeten. En hij was er 2 weken en toen hoorde hij dat zijn moeder op sterven lag. En toen is hij hals over kop teruggegaan en heeft geloof ik nog net afscheid kunnen nemen. Maar ja, dan zat hij weer in Bonn. Maar Haydn kwam naar Bonn, want die ging naar Engeland. En op de heenreis ging hij even langs Bonn en daar heeft hij inderdaad Beethoven ontmoet. Dus die droom is wel uitgekomen. En pas in 1792 gaat Beethoven dan weer naar Wenen om les te nemen van Haydn.
0: En, was dat?
1: Nou, dat was niet een onverdeeld genoegen voor Beethoven. Want als hij dus stukjes componeerde en misschien werd het dan uitgegeven zelfs, dan moest hij daaronder zetten, leerling van Haydn. Oh. Nou, daar had Beethoven helemaal geen zin in. Die wou echt zelfstandig opereren. Hij vond ook de lessen niet echt helemaal goed. Ik denk dat hij Haydn erg heeft moeten nadoen en niet zijn eigen ideeën kwijt kon. Mm. En hij vond ook dat het niet helemaal voldoende was op bijvoorbeeld op het gebied van contrapunt. Dus hij ging les nemen bij meneer Schenk. Hij ging les nemen bij Salieri en bij Albrechtsberger. En op een gegeven moment is het de verhouding met Haydn wel bijgedraaid. Want Haydn heeft op een gegeven ogenblik toch wel ingezien dat hij met een heel groot talent te maken had. Dus hij draaide wel bij.
0: Gelukkig. Ja. En hoe ging het toen verder? Want je zegt, hij nam dus bij allerlei mensen lessen. En natuurlijk ging hij steeds meer componeren, denk ik.
1: Ja, hij ging steeds meer componeren. Maar hij was eigenlijk in het begin ook heel erg bekend als werd bekend als pianist. Dat is eigenlijk het begin van zijn carrière geweest. Dus hij begon ook heel erg veel te componeren voor piano en orkest.
0: En dat gaan we dus dit jaar ook allemaal laten horen.
1: Ja, allemaal.
0: Ja, allemaal. Gaat het allemaal horen.
1: Ook de onbekendere dingen. Maar wat het aardige is om in deze uitzending te doen, is om juist een beetje de onbekende werken te laten horen. Om mensen nieuwsgierig te maken wat er allemaal gaat komen. Maar de luisteraars die heel bekend zijn met Beethoven, hoeven zich niet ongerust te maken. Ook alle strijkkwartetten en alle symfonieën, alles zal worden gedraaid. Wat ik wel leuk vind om iets uit die vroege periode te laten horen wat hij heeft gemaakt uit 1792. En dat is een lied. En dat heet Ein Selbstgespräch. Dus een gesprek met jezelf. De zanger stelt zichzelf vragen en beantwoordt die ook. En dat is een onbekend lied. Ik heb het eigenlijk nog nooit op een recital gehoord. Ik denk veel mensen niet. En het is misschien wel leuk om dat nu even te laten horen.
2: Ich, der mit flatterndem Sinn bisher ein Feind der Liebe bin und es so gern beständig bliebe. Ich glaube, dass ich liebe. Denn ich sonst hüben angeschwärzt und mit der Liebe nur geschätzt, wenn ich im Wankelmut mich übe.

0: Dit was het tweede pianoconcert nummer 2 in C-mineur opus 50 van Nicolai Medtner. En de delen waren toccato, romanza en tenslotte divertimento. Jeff, jij hebt aan het begin van de uitzending een aantal stukjes zelf gespeeld. Een aantal stukjes uit dit concert. Ik heb je ook verteld dat je zelf dit concert ook regelmatig gespeeld hebt. Zelfs dat er een aantal cd's van zijn. Wat is aan de reden dat dit concert niet veel uitgevoerd wordt? Is het zo moeilijk?
1: Het is een heel moeilijk concerto. Niet alleen voor soloist, maar ook voor de orkest is heel lastig ook nog.
0: Ja.
1: Het maakt deze opname nog unieker, echt uniek, om de volgende reden. Je moet even voorstellen, dat is in 1936 gemaakt.
0: Ja.
1: En in die tijd waren 78 toeren platen.
0: Ja.
1: Dat kon niets over. Dat is in één keer gebeurd. Dus het moet praktisch een live uitvoering zijn van 37 minuten lang.
0: Ja.
1: Echt onvoorstelbaar. En de niveau van pianospel is zo ongelooflijk hoog.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, het is interessant om over Medtner ook als pianist te spreken, maar ook als leraar.
0: Ja.
1: Hij had zeker voor de pianist bij de Lastra, dat is een interessante iets erbij. Hij vond de klank vreselijk belangrijk. Hij was echt iemand die woorde echt een fantastische mooie pianoklank hebben. En hij vond ook een heel souplesse nodig in het pianospel.
0: Ja, ja.
1: Dat is in de interpretatie nodig, maar ook juist in de klank ook nog. Dat hoor je echt ook in deze opname. Hij was interessant, een paar bijkomstigheid. Hij was bij zijn leerlingen, zei hij, je moet oefenen met dikte ogen. Dus ik denk dat als je zoiets zou spelen, zeker deze tweede concerto, met dikte ogen. Ik heb het zo geoefend.
0: Je hebt het zo zelf
1: geoefend? Zeker weten, absoluut. Er worden zeker ervan en je hoort eigenlijk veel beter. Dat zei hij zelf eigenlijk. Dus ik heb het gewoon precies gedaan wat hij zei. En hij zei ook nog aan zijn leerlingen vaak altijd handen apart oefenen.
0: Handen apart?
1: Dat vond hij heel erg belangrijk, Heel belangrijk.
0: Wat zei hij over het pedaalgebruik?
1: Nou, heel weinig. Heel weinig pedaal, eigenlijk zeker in de oefening zonder pedaal te oefenen. Nou, interessant is dat deze commentaar die over de lesgever van Medtner, dat geldt eigenlijk voor Rachmaninoff ook. En dat horen we in de volgende programma. Dat heeft daar heel erg mee te maken. Dezezelfde uitspraken heeft Rachmaninoff ook gedaan.
0: En die twee hadden ook een hele speciale relatie met elkaar.
1: Hadden een enorme relatie met elkaar.
0: Kun je daar ook iets over zeggen?
1: Jazeker, want Rachmaninoff was bezig op een gegeven moment met zijn vierde pianoconcerto. En dat zal ik even uitgebreider vertellen in de volgende programma. Maar wat is gebeurd in kort is hij heeft de vierde concerto opgedragen aan Medtner.
0: Oh.
1: En Medtner uit dank heeft zijn deze concerto opgedragen aan Rachmaninoff. Dus er is een verbinding met deze twee programma's. En dat is echt natuurlijk expres gedaan. Want ik vind dat allebei de concerto's zijn veel te weinig gehoord.
0: Yeah.
1: En dat is ontzettend jammer. Dus daarom.
0: En hoe moet ik, waren het ook een beetje leeftijdgenoten ook?
1: Of, ja, inderdaad.
0: Inspireerden ze elkaar ook?
1: Zeer. Heel veel. Zelfs zijn er wel tekenen, overeenkomsten in de stukken ook nog. Als je goed even kijkt met de partituur, kan je zien, deze passages hebben iets te maken met de Rachmaninoff concerto. En andersom ook. Dus,
0: en uit dit concert bijvoorbeeld, kun je er ook bepaalde thema's uit halen of stukjes?
1: Niet echt, helemaal zo letterlijk is het niet hoor. Het is gewoon, je moet eigenlijk diep ingaan om dat te doen, maar harmonisch zijn er vergelijkbare zaken. Maar het is wel zo interessant ook te weten. Rachmaninoff noemde Medtner de grootste componist van zijn tijd.
0: Ah.
1: Rachmaninoff vond Medtner een groter componist dan zichzelf. Bescheiden, hè? Vind ik ongelooflijk als je erover nadenkt.
0: Ja.
1: Maar dat was eigenlijk vaak wat Rachmaninoff over Medtner vertelde.
0: Ja. Kun je nog iets meer zeggen over de persoon Medtner?
1: Medtner was een heel teruggetrokken persoon. Hij was iemand die helemaal niet als een groot virtuoos wilde voorstaan. Hij vond het heel belangrijk niet te veel publiciteit te zoeken. Hij leefde eigenlijk in armoede vaak in zijn leven.
0: Zo.
1: En het is echt heel triest wat is gebeurd. Het is ongelooflijk leuk dat de Maharaj van Mysore heeft inderdaad toch geholpen. Want hij heeft heel veel voor Medtner gedaan. Hij heeft de Medtner Society opgericht ook nog. En daardoor heeft het natuurlijk met me behoorlijk veel geholpen.
0: Ja.
1: Maar toch niet genoeg natuurlijk. Dat is echt heel duidelijk. Maar met me was altijd aan het schrijven. Bijna alles is voor piano. Piano met orkest of kamermuziek. Er zijn er drie grote vioolsonates met piano. En natuurlijk 14 pianosonates. Dus het is een heel grote repertoire die hij schrijft.
0: Ja. En jouw cd's, die zijn ook nog steeds te kopen?
1: Die zijn nog te krijgen,
0: ja. Fantastisch.
1: Zeker, ja. Interessant was het bij de maker van die cd's, de orkest was ongelooflijk geïnteresseerd en bezig. Die waren, als ik bijvoorbeeld in de kantine kwam, dat was met de Arthur Rubinstein Philharmonic, en als ik de kantine binnenliep, dan waren sommige mensen de thema's van de metten aan het zingen.
0: Ah, wat grappig.
1: Dat is fantastisch, ja. Hartstikke mooi, ja.
0: Oké, nou, we gaan naar het volgende stuk. En wat gaat het worden?
1: Dus ik heb dus gekozen, de volgende stuk, een sonate van 10 minuten van Mettner. Het is de Tragic Trachish Sonate in C kleine terts, op 39 nummer 5. En het is een compositie in één grote geheel. Yeah. Het bestaat uit drie delen, maar wel allemaal zonder pauze.
0: Yeah.
1: Het loopt door en het begint enorm dramatisch. Het is een heel bijna ander stuk dan deze laatste concerto. Maar toch hoor je verwantschap met de concerto en de sonate.
0: Oké. Nou, we gaan erop letten. We gaan het beluisteren.

Dit was de Tragic-sonate in C, opus 39-5. Dit was de eerste aflevering van Matchpoint. En de volgende keer gaan we aandacht besteden aan het vierde pianoconcert van Rachmaninoff. En ik heb begrepen dat Jeffrey Match dat zelf ook herhaalde malen gespeeld heeft. De luisteraars worden bedankt voor het luisteren.

Dit is de Concertzender. Vandaag deel 1 van onze serie Richard Wagner 200 jaar. En in dit eerste deel zijn pianomuziek. Vanaf zijn 16e tot en met zijn 68e schreef hij voor de piano. De eerste 3 stukken zijn verloren gegaan. Daarom staan we stil bij zijn sonate in Besgroot, zijn opus 1. Waarschijnlijk geschreven in de herfst van 1831. Nee, er is geen genie aan het werk. Het is alsof de componist nog aan het zoeken is gegaan. Soms hoor je iets dat lijkt op Clementi of Hummel, maar ook Haydn komt om de hoek kijken. De stijl zo'n beetje van die tijd dus. De sonate in Besgroot, opus 1 van Richard Wagner. U hoort pianiste Nina Kaftaradze.

Het Vlaamse radioorkest speelde onder leiding van Bjarte Engeset de symfonische proloog zu Heine's tragedie William Radcliffe. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Scène Bruegelienne van Michel Brusselmans. De componist ging als kind van Parijs terug naar Brussel en later ging hij weer terug naar Frankrijk. Maar toch zou hij in zijn orkestwerken vaak stilstaan bij het Belgische leven. Zoals in dit werk, waarin 5 taferelen van Pieter Bruegel de Oude centraal staan.

Dat waren de Saint-Brugeliennes van Michel Brusselmans. Bjert Engeset dirigeerde het Vlaams Radioorkest. Deze uitvoerenden staan nu stil bij de toneelmuziek van Salome van Oscar Wilde uit 1907. Daarvoor tekent Floor Alpaerts. U hoort Salome's dans van de Zeven Sluiers.

Dat was tot besluit Salome's Dans van de Zeven Sluiers. Niet van Richard Strauss, maar van Floor Alpaerts. Ook nu dirigeerde Bjarte Engeset het Vlaamse Radioorkest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog een toegift, Nacht en Morgen ontwaken aan de netten van Renaat Veremans. Nog één keer het Vlaams Radioorkest onder leiding van Bjarte Engeset.

Welkom op de Concertzender en dit is een uur Radio Romantica. Een uur dat gevuld is met drie totaal verschillende solowerken uit de romantiek. De werken hebben overigens wel het een en ander met elkaar te maken. Om te beginnen kunt u luisteren naar het tweede celloconcert in A kleine terts, opus 4 van Wilhelm Fietsenhagen. Als componist is Fietsenhagen eigenlijk vergeten, maar in zijn tijd, en dan heb ik het over ongeveer de laatste kwart van de 19e eeuw, in zijn tijd was hij een gevierd cellist van Londen tot Moskou. En zijn tweede celloconcert uit 1870 heeft als bijnaam Fantastiek. En daarin toont Fietsenhagen zijn melodische inventiviteit.

Hij laat de cello zingen en gebruikt het orkest op virtuose wijze. De solist in dit sympathieke stuk is de Duitse cellist Alban Gerhardt, die graag het minder bekende repertoire speelt. Gerhardt wordt begeleid door het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Blunier. En er zijn 3 delen: Maestoso, Andante en Allegro Moderato.

U hoorde het tweede celloconcert van Wilhelm Fietsenhagen uit 1870. Deze tegenwoordig vergeten componist was een autoriteit op het gebied van cellospelen in heel Europa in de late 19e eeuw. Hij gaf onder andere les in Moskou en daar ontmoette hij Piotr Iljitsch Tchaikovsky. De Russische componist was erg blij met de uitvoering van Fietsenhagen van zijn strijkkwartetten. En dus droeg Tchaikovsky zijn nieuwe compositie, en dat waren de zogenaamde Rococo-variaties, aan hem op. Maar daar kreeg hij spijt van. Want Fietsenhagen nam het rode potlood en veranderde de compositie drastisch. Hij zette het hele manuscript op zijn kop. En dit tot groot ongenoegen van de componist en de uitgever. Toch op de een of andere manier legde ze het toch bij en legde zich er ook bij neer. En de Rococo-variaties veroverden de wereld in de versie van Fietsenhagen. Mede dankzij Fietsenhagen natuurlijk. Nou, u gaat deze versie horen. En hij is tot op de dag van vandaag graag gespeeld door veel cellisten. U hoort wederom Alban Gerhardt en het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Blunier.

U hoorde Mozarts Divertimento voor blazers in Beschoot KV 227 aanhang. En dat werd uitgevoerd door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Doremaal fagot en Martin van de Merwe en Jos Buurman horen. Volgende keer in dit programma werk van Haydn. Samenstelling Robert-Jan de Neve.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Boemer. Als ik mijn activiteiten van de laatste jaren op een rijtje zet, dan blijkt dat ik heel wat afscharrel in de periferie van de klassieke muziek. Want naast programma's voor de Concertzender maak ik luisterboeken over de levens van componisten, schrijf ik recensies in een krant en veel programmatoelichtingen. Kort geleden is daar weer een nieuwe ervaring bijgekomen. Ik ben gevraagd voor de redactie van het AVRO-TV-programma De Tiende van Tijl. Het was machtig interessant om bij die opnames aanwezig te zijn. Er treden altijd veel muzici live op en die moeten dan in hooguit 5 minuten hun ziel en zaligheid eruit zien te gooien. Voor velen betekent dat, onder het oog van de tv-camera's, een overtreffende vorm van podiumstress. Ook voor een veilige luisteraar als ik, spannend om mee te maken. Een van de ensembles daar was het Prisma Strijktrio. Ze speelden een stuk dat ik niet kende, maar dat me wel nieuwsgierig maakte. Het is van de relatief onbekende Franse componist Jean Kras, die leefde van 1879 tot 1932. Na afloop van de opnames raakte ik in gesprek met de leden van het trio en toen bleek dat ze dit stuk kort geleden op cd hadden gezet en ik kreeg een exemplaar mee naar huis. Een juweeltje. Prachtig opgenomen en zeldzaam mooi gespeeld. We gaan zo meteen luisteren naar 2 delen uit dit strijktrio. Het is dus van Jean Kras en hij schreef het in 1925 of 26. Daar zijn de bronnen het niet helemaal over eens. Het openingsdeel begint Ravel-achtig en bedient zich van een ragtime-thema. Die jazzy sfeer die wordt een paar keer onderbroken door lyrische en tedere passages. Boven het tweede deel staat Lang. Het bestaat uit een aantal episodes die weinig met elkaar te maken hebben. Het begint non-vibrato, waardoor we een geluid krijgen als van een klein orgeltje. Je waant je in een kerk. Na deze religieus klinkende episode horen we een boerendans met een enigszins wringende melodie. De klagelijke solo van de viool daarna, met veel dubbelklanken, brengt ons in Arabische sferen. Daarna is het de beurt aan de toch al klagelijk klinkende altviool. Soms lijkt de muzikale taal op die van Ravel, maar nooit te lang achter elkaar, want Kras weet overal een eigen draai aan te geven. En het deel eindigt zo'n beetje als het begon, dromerig en omvloerst. Goed, deze 2 delen van dit strijktrio van Jean Kras dus worden nu gespeeld door Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt altviool en Michiel Weidner cello, het Prisma strijktrio.

De eerste twee delen van het strijktrio van Jean Kras. Schitterend gespeeld door het Prisma strijktrio. Dat bestaat uit Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt altviool en Michiel Weidner cello. Voor de concertzender ben ik constant op zoek naar relatief onbekend repertoire. En toen ik dit trio had gehoord, was ik bijna verkocht. Het strijktrio is voor componisten een berucht moeilijk medium, omdat kaalheid altijd op de loer ligt. En als je dan ook nog eens leest dat deze componist, Jean Kras, na een glanzende carrière bij de Franse marine uiteindelijk schout bij nacht werd, dan begint bij mij onontkoombaar een nieuwe uitzending gestalte te krijgen. Mijn nieuwsgierigheid neemt dan bezit van me en ik begin fanatiek aan een speurtocht naar zijn andere werken en zijn levensverhaal. En al zoekend bedacht ik de titel van dit programma, In Zee met Jean Kras. Jean Kras werd geboren in 1879 in een dorpje vlakbij Brest. Die stad ligt op de punt van Bretagne en is een grote marinebasis. Hij groeide op in een gezin met 8 kinderen. Zijn vader was een hoge medische officier bij de marine. Een aantal zaken waren essentieel in de familie Kras en ook vanzelfsprekend. Ze waren streng katholiek. Alle zoons gingen bij de marine en de dochters trouwden allemaal met marinemensen. Over dit soort zaken hoefde niemand dus na te denken. En er was nog iets dat als een rode draad door de familie Kras liep: muziek maken. Vader Kras had een prachtige bariton, oma Kras was kerkorganiste en haar broer speelde hobo in een beroemd orkest in Parijs. Het gezin waarin Jean opgroeide vormde op zich al een klein orkest. Jean begon al heel jong piano, orgel, viool en altviool te spelen. En alle kinderen waren multi-instrumentalisten, zodat er kamermuziek gemaakt kon worden met zeer uiteenlopende bezettingen. Toen Jean 10 was, stierf zijn vader en werd het voor zijn moeder lastig om dit grote gezin draaiende te houden, vooral financieel. Gelukkig kostte hun gezamenlijke hobby, kamermuziek maken, nauwelijks extra geld. Vanaf zijn 13e begon Jean te componeren. 17 was hij toen hij de officiersopleiding begon. Hij was een briljante leerling. 2 jaar later begon hij te varen. En als adelborst reisde hij al naar Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Al zijn vrije tijd ging naar het componeren. Deze bezigheid zag hij niet als een hobby, maar het was voor hem een soort verplichting, omdat hij voelde dat een hogere macht hem had opgedragen om muziek te schrijven. Op zijn 20e lagen er al een mis, een paar motetten en een trio in zijn la. En een religieus werkje, het Panis Angelicus, voor sopraan en orgel. Ja, dat componeerde hij voor zijn zus en voor zichzelf. Het klinkt vroom, uiterst braaf en een beetje naïef. Het roept bij mij een beeld op van een schattig klein Bretons kerkje vol bewonderende dorpsgenoten. Wat kan ze toch mooi zingen, die Gabrielle Kras.

We hoorden het Panis Angelicus van de 20-jarige Jean Crasse, uitgevoerd door Sophie Marin de Gore, sopraan, en Pierre Farago, orgel. Gecomponeerd zonder dat hij ooit les had gehad. In 1901 had Jean langdurig verlof en dat bracht hij door in Parijs. Daar kwam hij in contact met de favoriete leerling van César Franck, Henri Duparc. Een componist die zoveel last had van zelfkritiek dat hij het overgrote deel van zijn oeuvre vernietigde. Hij is tegenwoordig eigenlijk alleen bekend vanwege zijn schitterende liederen. Het klikte enorm tussen Jean Crasse en Duparc. Die gaf hem 3 maanden lang intensief compositieles. En hij liet Jean kennis maken met meesterwerken uit het verleden, vooral Beethoven. Jean ging daarna nooit aan boord zonder de partituren van Beethovens late strijkkwartetten. Duparc heeft nogal wat invloed op Jean gehad. Daarom wil ik nu een lied van Duparc laten horen om een indruk te geven van diens muzikale taal. Omdat Jean als marineofficier voortdurend over de wereldzeeën zwierf, leek het me wel toepasselijk om zijn beroemdste lied te draaien, L'Invitation au Voyage. Met zijn sopraan Sarah Walker en pianist Roger Vignol.

L'invitation au voyage van Henri Duparc, de enige die Jean Crass ooit een tijdje les heeft gegeven. Crass is na zijn lessen bij Duparc natuurlijk ook liederen gaan schrijven. Hier komt er een. Het heet Douceur du Soir, een zwoel lied dat zich afspeelt in het zachte licht van de avondschemering. Oorspronkelijk schreef Crass het lied met pianobegeleiding, later bewerkte hij het voor gesardineerd strijkkwartet. Heel effectief om de dromerige stemming weer te geven. Bariton Lionel Peintre wordt begeleid door vier strijkers uit het Orchestre de Bretagne.

Douceur du soir van Jean Kras, gecomponeerd tussen 1900 en 1905 en opgedragen aan zijn vriend en leraar Duparc. Dat Duparc hem ook contrapunt, het schrijven van fuga's en zo, heeft bijgebracht, dat kunnen we duidelijk horen in een pianostuk dat Kras niet lang na die lessen schreef. Hij heeft het ook aan Duparc opgedragen. Het heet Preludio con Fughetta en het komt uit de bundel Poème Intime. Een van de thema's eruit doet mij denken aan een deel van een kinderliedje. Zo varen de scheepjes voorbij. En de fuga die zit erg ingenieus in elkaar. Meteen daarna horen we nog een stuk uit diezelfde bundel, Anislande in IJsland, waar Kras ook had aangelegd met zijn oorlogsschip. We horen pianist Alain Jacon.

der Zee. Tussen 1914 en 1918 nam hij deel aan de gevechten in de Adriatische Zee, deels als commandant van een torpedoboot. Na het lezen van die brief is het niet zo gek dat hij in zijn hut een piano liet neerzetten. Ik denk dat je op de meeste oorlogsschepen vergeefs naar een piano zult moeten zoeken. Op onze website, van de concertzender dus, staat een foto van hem aan de piano onder een patrijspoort. En om nog wat meer broodnodige huiselijkheid te creëren, had hij ook een kat in zijn hut, genaamd Bleu Nial. Hoog tijd voor wat muziek van hem. In 1910 schreef hij 4 liederen voor tenor en orkest. Wij draaien er 2, Dans le Parc, met als achtergrond een herfstig park in de mist. En daarna horen we Soir, een nachtelijk tafereel vol liefdesverdriet. Ze worden gezongen door de tenor Philippe Daud. Hij wordt begeleid door het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Twee liederen van Jean Kras waren dat, door tenor Philippe Do en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler. Tijdens mijn speurtocht door leven en werk van Jean Kras ben ik zoveel muziek tegengekomen die ik de moeite waard vind, dat ik er zeker nog een programma aan ga wijden. En inmiddels denk ik dat het er wel meer dan één wordt. Wanneer, dat weet ik nog niet precies, maar als het zover is, wordt het aangekondigd op onze website. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. De techniek werd verzorgd door Jorrit-Jan Niesink. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer als ik verder ga met deel 2 van In Zee met Jean Kras. Natuurlijk bent u niet altijd in de gelegenheid om te luisteren naar uw favoriete programma. We hebben daar een mooie oplossing voor. Al onze programma's zijn op afroep te beluisteren. Gaat u in zo'n geval naar onze website www.concertzender.nl www.concertzender.nl en klik dan op uitzending gemist. Dan kunt u via uw pc het programma selecteren en beluisteren op het moment dat het u beter uitkomt. En voor de exacte programmagegevens is het beste adres ook nog altijd een internetadres. En dat is, daar komt het weer, www.concertzender.nl www.concertzender.nl.

Vandaag beginnen we met een nieuwe serie op de Concertzender. Aan de hand van een boek dat ik recent geschreven heb. Mijn naam is Leo Samema en het boek heet Het Strijkkwartet. Een aantal weken achter elkaar, misschien zelfs wel een heel seizoen, gaan we stuk voor stuk door de geschiedenis van het strijkkwartet heen. Het strijkkwartet is voor velen een bijzonder en fascinerend fenomeen. Vier strijkers, twee violen, een altviool en een cello, die als een symbiose samenspelen. Of zoals Goethe in het begin van de 19e eeuw opmerkte, men hoort vier intelligente mensen die zich met elkaar onderhouden. In zijn tijd waren dat overwegend vier heren. Veelal zelfs vier heren uit de adellijke stand of de hogere burgerij. Men kwam geregeld bij elkaar om muziek te maken, wat te drinken en te eten en tevens voor een goed gesprek. De muziek die gespeeld werd was bijna altijd nieuw en onbekend, de inkt nog nat. Nu, in 2018-19, is het strijkkwartet een van de muzikale genres die de indruk wekken de kern van de hogere muziek uit te maken. Luisteraars genieten niet zelden verzonken in peilloze diepten van de kwartetten van grote meesters. En die grote meesters zouden juist in die strijkkwartetten hun ziel en zaligheid hebben gelegd, meer dan in hun overige composities. Wie de wereld van het strijkkwartet betreedt, begeeft zich in een heiligdom, waarin de vier uitvoerende muzici een ander huwelijk zijn aangegaan, om zich geheel en soms zelfs levenslang aan dat strijkkwartet te wijden. Het merkwaardige nu is dat we over het ontstaan van het strijkkwartet het fijne niet weten. Het genre is niet uitgevonden, er is niet een enkele componist die als eerste ermee in de weer is geweest. We weten eigenlijk niet wanneer het ontstaan is. Nou ja, niet exact. Wel ongeveer. Zo tussen 1740 en 1760. Waarschijnlijk als praktische oplossing om het gebruik van het clavecimbel in triosonates te omzeilen. In plaats van twee violen en een clavecimbel met gamba of cello was het inzetten van een alt-instrument wel zo eenvoudig. Dus twee violen, altviool en cello. Bovendien is een altviool makkelijker mee te nemen wanneer je naar vrienden gaat dan een clavecimbel. Maar vier instrumenten is net als vier stemmen. En daarvan kennen we al sinds de vroege 14e eeuw mooie voorbeelden. Wanneer die vocale werken nu door vier instrumenten worden uitgevoerd, een geliefde bezigheid in de late 16e en vroege 17e eeuw, dan is het kwartet niet ver weg meer. In de 17e eeuw werden veel werken geschreven voor vier stemmen of vier instrumenten, dus zoals men dat noemde a quattro. Of dit nu blazers of strijkers of van elk wat zijn. Kortom, het strijkkwartet is naar alle waarschijnlijkheid een zowel praktische als maatschappelijk geliefde oplossing om met vrienden her en der gezellig muziek te maken zonder clavecimbel. Daarom heb ik voor de eerste uitzending van een reeks over dat strijkkwartet gekozen voor enkele bijzondere voorlopers van het genre. Werken van vooral Italiaanse, maar ook Oostenrijkse en Boheemse, dus Habsburgse componisten. Alessandro Scarlatti, Baldassare Galuppi en Giovanni Sammartini hebben overigens nog niet duidelijk vastgelegd of voor hun composities a quattro vier muzikanten nodig zijn, of dat het gaat om vier stemmen of vier partijen die ook meervoudig kunnen worden bezet, dus voor een strijkorkest bijvoorbeeld. Bovendien heten hun werken niet kwartet, maar sonata, concerto of concertino. Dat laatste omdat de instrumenten solistisch zijn, dus concertant, terwijl het nog steeds geen concerten zijn. Om te beginnen gaan we nu naar deze drie componisten luisteren. Allereerst de sonate a quattro in D kleine terts met vier delen, allegro, grave, allegro en menuet van Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door het Casal-kwartet.

De Sonate A4 in D-kleine terts van Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door het Casal Quartet. Vervolgens luisteren we naar Baldassare Galuppi, zijn Concerto A4 in G-kleine terts, met de delen Grave e Adagio, Spiritoso en Allegro, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini.

U hoorde het Concerto a Quattro in G kleine terts van Baldassare Galuppi, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini. En tot slot van dit groepje met vroege Italiaanse componisten van Giovanni Battista Sammartini, het Concertino a Quattro in G grote terts, met de delen Allegrissimo, Andante Allegrino en tenslotte Allegrissimo. En wordt uitgevoerd door het Aglaia Ensemble.

U hoorde van Sammartini het concertino a quattro in G grote terts door het Aglaia Ensemble. Frans Aspelmaier en Florian Gassman, die weinig ouder zijn dan Haydn, zochten vooral naar lyriek en expressiviteit. Hoewel samen met de in het Habsburgse Rijk nog steeds zo geliefde Italiaanse lichtheid en virtuositeit. Bovendien zijn hun kwartetten niet zozeer van de briljante Italiaanse sonata of het concerto afgeleid, als wel van het divertimento, waarvan Aspelmaier en Gassman er zeer vele geschreven hebben. De ernst van de kwartetten, daardoor nog enigszins te verbinden aan de barokke vierdelige sonate da Chiesa, is ook te horen in het gebruik van contrapuntische technieken, wat men toen met recht beschouwde als geleerde technieken. En dat naast vele galante, zangerige melodieën. We gaan nu naar de kwartetten luisteren van Frans Aspelmaier en van Leopold Gassman. Eerst Frans Aspelmaier, het kwartet in D grote terts, opus 2 nummer 2, met als delen vivace, menuetto, andante cantabile poco allegretto en rondo allegro ma poco, uitgevoerd door het Oystersek kwartet uit Keulen.

Het kwartet in D groot, opus 2 nummer 2 van Frans Aspelmeier, gespeeld door het Oystersek kwartet uit Keulen. En vervolgens tot slot van Florian Leopold Gassman, een kwartet in C grote terts, opus 2 nummer 2 eveneens, met de delen Andante, Allegro, Minuetto met trio en tot slot Allegro, uitgevoerd door het Soja kwartet.

Dat waren de Danse Villageoise, de landelijke dansen van André-Ernest Modest Grétry. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Van dezelfde componist, en door hetzelfde orkest nu, Suite Céphale et Procris.

Dat was de Suite Céphale et Procris van André Modeste Grétry. Ook nu door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. En dan tenslotte van Grétry zijn ouverture Richard Cœur de Lion.

Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss in ouverture Richard Coeur de Lion van André Ernest Modeste Grétry. Dit is bij de Concertzender deel 3 over een serie over dit orkest, het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Van Grétry tenslotte gaan we naar een andere componist, François-Joseph Gossec. Van hem nu de eerste 3 delen uit zijn symfonie in F groot uit 1809. Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, nu onder leiding van Jacques Houtman.

En dat waren drie delen uit de symfonie in F groot van François-Joseph Gossec. Jacques Houtman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. En dit was ook deel 3 uit een serie bij de Concertzender speciaal gewijd aan dit orkest. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. Met dank aan samenstelster Cassandra van Acht.

1880-1892. Allereerst het werk van deze componisten uit 1897, het Molto Adagio, een strijkkwartet waarin Mozart en Haydn om de hoek komen kijken. U hoort dat met Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot viool, Françoise Gneri, altviool, Isabelle Verrier, cello.

Dat was het Molto Adagio en het strijkkwartet van de Belgische componist Guillaume Lequeur, met onder andere de violistes Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot. Een van de laatste werken van Guillaume Lequeur is een onvoltooid gebleven pianokwartet uit 1893-94. Een dramatisch werk dat de componist opdroeg aan een andere Belgische componist, Eugène Ysaÿe. Ook deze keer met violiste Elisabeth Klaap.

Het was het pianokwartet van de Belgische componist Guillaume Lequeur met de violiste Elisabeth Klaap, verder altviioliste Françoise Gnery, celliste Isabelle Verrier, aan de piano Alice Adair. En dan ook nog een mooi stuk voor cello van Guillaume Lequeur uit 1892, getiteld Larghetto, met de celliste Isabelle Verrier. En verder onder andere weer de twee violistes Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot.

Tot zover een groot gedeelte van het eerste deel uit de Goerenlieder van Arnold Schönberg, met de stemmen van Jess Thomas, tenor Marita Napier-sopraan en het BBC Symfonieorkest onder leiding van Pierre Boulez. De volgende keren gaan we dus verder met de Goerenlieder. U luistert naar een serie van Cassandra van Achten.

Muziek als een verhaal of een mooi gesprek. Het is een van de kenmerken van de composities van Carl Philipp Emanuel Bach. 300 jaar geleden werd de componist, klaviervirtuoos en muziektheoreticus geboren. Mooie aanleiding om hem als eerste centraal te stellen in een nieuw programma van de concertzender, Componist van de Maand. Carl Philipp was de tweede zoon van Johann Sebastian Bach, die hem van jongs af aan inwijdde in het vak van muzikus en componist. Maar minstens zo eigenzinnig als zijn vader ging zoonlief totaal zijn eigen gang. Hij werd in zijn tijd zelfs beroemder dan zijn vader was. We hoorden net een deel van een van de eerste bundels klavecimbalsonates die van Carl Philipp Emanuel Bach werden gepubliceerd. Dat was rond 1740. 26 was hij toen. In deze muziek van deze relatief vroege sonate is al de manier van componeren te horen waaraan Carl Philipp zijn roem te danken heeft, de zogeheten empfindsame Stil. Een stijl waarmee hij streefde de luisteraars in het hart te raken door in zijn muziek en spel menselijke gevoelens tot uitdrukking te brengen. Een van de middelen die hij daarvoor gebruikte was sprekende muziek componeren. Muziek als een soort verhaal, een recitatief. Hij schreef honderden van deze sprekende klaverzimbelstukken. Maar ook heel veel andere muziek.

Hier lijkt wel een operacomponist aan het werk. Zo theatraal en zo spannend is de muziek van deze symfonie van Carl Philipp Emanuel Bach. Toch schreef hij nooit een opera. Daarin leek hij wel wat op zijn vader Johann Sebastian. Die operaachtige enorme tegenstellingen in dynamiek en stemming die we hier hoorden, zijn ook een kenmerk van Carl Philipps empfindsame stijl. Gevoelvolle stijl, zo zou je de term kunnen vertalen. Maar je hoort er ook iets in terug van de Italiaanse opera's die Carl Philipp Emanuel veel hoorde toen hij aan het Pruisische Hof werkte. Later in het uur vertel ik wel wat meer over die tijd aan het Hof. Maar deze symfonie dateert uit de tijd dat hij kantor en muziekdirecteur was in Hamburg. Hij had daar veel meer compositievrijheid dan aan het Berlijnse Hof en kon veel meer naar zijn eigen smaak componeren. Carl Philipp was dan zelf ook dik tevreden met zijn Hamburgse symfonieën. Es ist das größte in der Art, was ich gemacht habe, schreef hij aan zijn muziekuitgever Breitkopf. Weiter etwas davon zu sagen, leidet meine Bescheidenheit nicht. Mijn bescheidenheid belet me er meer over te zeggen. Nu, naar weer een heel andere muziekgenre, waarin Carl Philipp Emanuel Bach ook een van de beste was van zijn tijd. Religieuze, vocale muziek. Het Magnificat.

We pendelen in dit uur over Carl Philipp Emanuel Bach, onze componist van de maand, tussen Berlijn en Hamburg. Van 1740 tot 1768 was hij hofklavecinist en begeleider in dienst van koning Frederik de Grote van Pruisen, die in Berlijn resideerde. Daarna was hij tot aan zijn dood in 1788 kantor in Hamburg. In zijn Berlijnse tijd schreef hij vooral instrumentale muziek voor aan het hof. In Hamburg componeerde hij heel veel religieuze muziek. Toch is het stralende Magnificat in Berlijn geschreven, maar niet voor koning Frederik de Grote, maar voor zijn zus, Amalia van Pruisen. Zij had een veel modernere smaak dan haar behoudende broer. Dit Magnificat was waarschijnlijk een verkapte sollicitatie van Carl Philipp naar een positie aan het hof van prinses Amalia. Want hij had het helemaal niet zo naar zijn zin aan het hof van Frederik. Die vond zijn muziek maar grillig en onbegrijpelijk. Eigenlijk had de vorst hem waarschijnlijk alleen maar aan het hof aangesteld, omdat hij goede sier kon maken met zo'n beroemd componist, muziektheoreticus en klaviervirtuoos als Carl Philipp Emanuel toen al was. Maar helaas, hoe mooi en luisterrijk dit Magnificat ook is, het maakte hem geen hofcomponist bij Amalia. Dus zij durfde waarschijnlijk haar machtige broer Frederik niet tegen het hoofd te stoten door zijn componist af te pakken. Maar met het volgende werk keerden we weer terug naar Hamburg. Daar was Carl Philipp Emanuel kantor van de belangrijkste kerken en stadsmuziekdirecteur en kon hij veel meer experimenteren. Nou, dat is in het volgende werk ook heel goed te horen.

Het lijkt wel of dit stuk al improviserend is ontstaan. Dit instrument, het clavichord, was het lievelingsinstrument van Carl Philipp Emanuel Bach. De klank ervan lijkt eerder op die van een luit dan van een clavecimbel. Het is een klein instrument met een zachte klank en een bescheiden omvang. Carl Philipp was dol op dit instrument, omdat je op een clavichord je eigen klank kunt maken. Want wat op een clavecimbel niet kan, hard en zacht spelen en vibrato maken, dat kan wel op een clavichord. Al clavichord spelend kon Carl Philipp Emanuel Bach zich helemaal verliezen en uren achter elkaar improviseren. De bekende 18e-eeuwse muzikale reiziger Charles Burney was er een keer bij toen hij de componist in oktober 1772 thuis in Hamburg bezocht. En dit schreef hij toen in zijn verslag. Hij fantaseerde tot bijna 11 uur 's avonds. Hierbij werd hij zo vurig en zo enthousiast. Zijn ogen werden star en onbewegelijk. Zijn mond viel open. En zijn ziel, dat scheen zich van zijn lichaam niets aan te trekken. Andere componisten en andere mensen die Carl Philipp Emanuel Bach van dichtbij hebben gekend, die schrijven ook vaak dat hij tranen in zijn ogen had terwijl hij aan het improviseren was. De volgende muziek brengt ons weer helemaal terug naar Berlijn, waar Frederik de Grote, de fluitspelende vorst, soms wel 4 fluitsonates op 1 avond speelde.

Ja, Frederik de Grote. Dit moet hij ook gespeeld hebben. De man was dol op muziek en deed niets liever dan musiceren met zijn hofmuzikanten. De vorst was geen slechte fluitist, maar soms kon hij Carl Philipps Emanuel tempowinselingen niet helemaal bijbenen. Maar ach, dat werd dan een beetje in de doofpot gestopt in door zijn hoflakeien. Nou, we eindigen dit uur in Hamburg, waar Carl Philipp Emanuel Bach weliswaar minder goede muzikanten tot zijn beschikking had dan in Berlijn, maar qua muziek wel veel gelukkiger was. Voor de belangrijke kerken van Hamburg componeerde hij veel religieuze werken, oratoria, motetten, passies en kantaten. En ook deze, die nu we nu gaan strakjes gaan draaien, de passionskantaten, die letzten Leiden des Erlösers. We horen dit werk zelden, wat eigenlijk onbegrijpelijk is, want het is echt geweldige muziek. Hier horen we ook weer die combinatie van vertellende en emotievolle elementen die zo kenmerkend zijn voor de muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Het recitatief dat we gaan draaien is een dramatische vertelling over wat er gebeurde toen Jezus voor de rechtbank van Caiaphas stond.

Tot slot hoorde u Swatseslav Richter in Prokofjev's vijfde pianoconcert in G groot, opus 55. Het London Symphony Orchestra stond onder leiding van Lorin Maatsel. Ach, wat is een uurtje Prokofjev. Nee, we kunnen het hier wel naar blijven luisteren. Maar goed, we zullen snel meer van zijn componeervruchten plukken. Volgende uitzending gaan we echter aandacht besteden aan de grote Duitse pianist Wilhelm Kempff. En dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek? Ga naar onze website. Samenstelling Jeroen Hommels.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Sanssouci. De missen van Haydn en Mozart zijn bekend en niet zonder reden, maar ze waren natuurlijk niet de enige met religieuze muziek. Het komende uur hoort u geestelijke muziek van minder bekende componisten. En we beginnen met Veni Creator Spiritus van Niccolò Jommelli. Deze Napolitaan maakte een naam met opera's en dat is in dit werk goed te horen. Na wat zwierige rococo-lijnen van de sopraan komt de inzet van het koor als een mokerslag binnen. Een effect dat een neus voor theater verraadt.

U hoorde Veni Creator Spiritus van Niccolò Jomelli door Roberta Invernetti, sopraan, het Coro Mysterium Vocis en Cappella della Pietà de Turchini onder leiding van Antonio Florio. En we gaan verder met een werk van de Oostenrijkse componiste Marianna Martinez. Haar biografie leest als een soort wie is wie van de 18e eeuw. Haar vader had nog gewerkt met de grote librettist Metastasio. Zelf woonde ze als meisje in één pand met de jonge Haydn en later ontmoette ze Mozart. De vraag is, kon ze zelf ook wat? Nou, reken maar. Het werk als Dixit Dominus van haar klinkt op en top Weens, modern, goed doorwrocht en zeer geïnspireerd.

En zo klonk dit Dixit Dominus van Marianne Martinez. U hoorde Marianne Herzig sopraan, Nele Gramt mezzo-sopraan, Christian Havel tenor, Roland Faust bas en u hoorde de Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner. Van Oostenrijk gaan we dan nu naar Frankrijk en daar werd de geestelijke muziek gedomineerd door het Grand Motet. Jean-Joseph de Mondonville was een van de eerste componisten die deze vorm aanpaste aan de klassieke stijl. We horen nu zijn De Profundis uit 1748.

Het De Profundis van Jean-Joseph de Mondorville werd uitgevoerd door Gillian Fisher, sopran, Charles Daniels, tenor, Stephen Varco, bas en de Choir of New College Oxford en London Baroque onder leiding van Edward Higginbottom. Zingt u in een oratoriumkoor en heeft u iets te zeggen over het repertoire, dan is het misschien leuk om iets van deze werken uit te voeren, in plaats van vaak de grote klassiekers. En mocht uw koor om wat voor reden dan ook geen katholieke kerkmuziek zingen, dan is er altijd nog Carl Philipp Emanuel Bach. We sluiten af. Stephen Varco, bas en de Choir of New College Oxford en London Baroque onder leiding van Edward Higginbottom. Zingt u in een oratoriumkoor en heeft u iets te zeggen over het repertoire, dan is het misschien leuk om iets van deze werken uit te voeren, in plaats van vaak de grote klassiekers.